maar woest. Ik had niet meer aanzicht, ik stond in de wochen, ik had tijd voor je family, tijd voor schöne Sachen, Lebensstil ungesund. Es rennt unrund, der Chef sagt, Bernhard, geh fort. Ja und ja, nix, ja und mit Verlaub, Herr Chef, hier ist meine schriftlich verfasste Kündigung.